rijden en je mailen. En je worden gaan trillen, en je worden gaan trillen. En je mailen. En dat doen we in een hotel, in een zouden dikke hotel. Ik heb nog niet niet alles mij. Sokolov met dat vitale, op vitel dikke vitel.